0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de vouwen. Aan 3 minuten.
2: Wil de moel die 3 goed kunheren voor radioactief te luisteren? Abi, dan pas de moel ganz goed op. Vielleicht goed radioactief 106.5, natuurlijk de beste mix. Dan natuurlijk ook die beste muziek. Abi, kende dan niet zien die beste moderatoren. Radioactief 106.5 erfüllt dich auch ihre Musikswunsch. Radioaktiv, ihr Radio. Rund um Dauer, 24 auf 24, rund um 7 auf 7. Radioaktiv 106.5, das sind wir. Hi.

0: Radioaktiv Popblock.
1: Gigi D'Agostino. Ja, wat zo zeggen wie bla bla bla. En dan een liefst een verschnitt van Eiffel 65. Tja, en dat kan kunnen aber aus Italien. Haut vertrouwde bij ons am Popblock. Gigi D'Agostino, please. Oder sonder so por favor. Ja. Prego.
2: Ein bisschen Gigi D'Agostino hund ich da allein. Ja, und zwar La Passion aus dem Jahr 2000. Das war schon eine Zeit hier.